0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Volgende nummer gaat over burn-out. En, nou ja, goudgrunniger, daar zeg je dat nooit natuurlijk. Dat is gewoon dekens opbrand. Gewoon opbrand. Kun je lekker met blaren. Dat is niet best, Lu.

0: Het is nu 3:00.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3de verdachte zit. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Londres is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen. Maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt

van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Het is nu 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het Homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema. En ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers. Eén persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard

0: Het is nu 6 uur.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Lars Militia met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten, maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. 1 van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2e werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok 1000 bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De bushalte aan het Herenplein in de stad moet aangepast worden, vindt het OV Consumentenplatform Groningen. De afstand tussen stoep en bus is te groot, zegt ook Suzanne Dijkstra van Toegankelijk Groningen.
5: Ik kan niet zelfstandig de bus in met mijn rolstoel. Ik doe zelfstandig boodschappen, ik leef zelfstandig. Dus ik wil ook graag zelfstandig reizen. Ja. En ook met de bus.
4: In het bos van landgoed Nienoord in Leek heeft gisteravond brand gewoed. Politieagenten konden de brand grotendeels doven. De brandweer heeft voor de zekerheid nageblust. Het is onduidelijk hoe de brand kon ontstaan. En de waterstanden in waterschap Hunze en Aas zijn nog altijd redelijk goed op peil. Zoals het waterschap onder meer te danken aan de regen van de afgelopen dagen. Wel voert het waterschap minder water aan vanuit het IJsselmeer, omdat het peil daarvan zakt. Meer nieuws straks om 6:30.
1: De Ochtendploeg
2: met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen, nieuwe dag. We zijn op weg naar warme dagen. Vandaag is de opmaat. Welkom bij de Ochtendploeg tot 10 uur bij je. Met muziek nu van Dua Lipa. Waar je Groningen
6: hoort. Radio Noord. Goedemorgen.

0: Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is dinsdag vandaag, 28 juli. Met hier in de ochtendploeg. Daphne Blanke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Met deze jullie ook ingeklokt. Het weer voor vandaag. Nou, een zonnetje komt erbij. Het is nu al aardig bewolkt trouwens. Helemaal niet zo heel warm nu. De temperatuur gaat wel oplopen. Bij een west- tot zuidwestenwind na 23 tot 26 graden. En als je dan naar morgen kijkt, dan gaan we dik boven de 30 graden terechtkomen.
1: Ja. Zo.
0: Ook gelijk weer overdreven natuurlijk.
1: Nou, inderdaad.
0: Ik denk zo dat morgen de korte broek wel eens van pas zou kunnen komen, zo hier.
1: Ja, zeker.
0: Korte broekendag introduceren.
2: Oké, deze waarschuwing.
0: Ja, oké, een waarschuwing.
2: Nou, mijn benen zijn wat minder wit dan ik.
0: Ja, dat is waar, dat je hebt vakantie.
2: Ja, ja.
0: Iemand nog belangstelling bij een boa constrictor?
1: Nou, nee.
0: Er is er eentje die je kunt adopteren. Afgelopen weekend, misschien had je dat meegekregen, is er in Hogeveen een 2,5 meter lange boa gevangen. Die daar op straat rondwandelde, is niet maar rondgleed, zullen we maar zeggen. Dat dier, ze weten niet wie de eigenaar is, heeft zich nog niet gemeld. Er zit ook geen chip in deze boa, wat bij katten en honden wel wat gebruikelijker is. En hij wordt nu opgevangen in een reptielopvang in Amsterdam. Daar wordt hij, gaan ze hem aansterken, want hij is best wel verzwakt. En ja, er zijn al meerdere mensen die belangstelling voor deze boa hebben. Als de eigenaar zich niet meldt, zou het best kunnen zijn dat iemand hem mag adopteren. Het mooiste onderdeel van het hele verhaal is, je hebt als je een slang wil vangen, heb je daar een speciale slangenzak voor.
1: Ja.
0: Maar deze boa was te groot voor de slangenzak. En dus hebben ze een hoeslaken gebruikt.
1: Oh, ja. Een hoeslaken was nodig.
0: Ja. Staat niet bij dat van een 1- of 2-persoonsbed. Dat is geweest. Ja. Nou, mooi verhaal.
1: Ja, je zou het me tegenkomen.
0: Ik hoef hem niet, een slang.
1: Nee.
0: Als huisdier. En ik snap hem ook niet.
1: Nee.
0: Ja, daar hebben we het vaker over gehad natuurlijk. Maar er zijn mensen die vinden het fantastisch om reptielen als huis te
1: hebben. Ik heb een vriendin die 2 slangen heeft.
0: Ja?
1: Ja.
0: Heb jij wel eens gevraagd waarom ze dat dan heeft?
1: Ja, maar zij vindt het hartstikke leuk. Ja.
0: Maar als jij een konijn of zoiets hebt, of een kat, of een hond, dan ga je s'avonds op de bank zitten en dan komt het beest bij je, of je pakt hem op school, die gaat even knuffelen en zo.
1: Ja, dat doe je dus ook met een slang, denk
0: ik. Nee, toch?
2: Ja, die hang je om je nek.
1: Ja, dat
2: is
1: precies.
2: Dat is toch niet lekker? Ja.
1: Ja.
2: Ik zie daar de lol ook niet van.
0: Nee, ja. Nee. Nou ja, mocht iemand te horen, leg hem uit. Ik ben heel benieuwd.
1: Ja.
0: 050-3188-288. Het is 28 juli. Vandaag in 1928 was de opening van de Olympische Spelen in Amsterdam. Dat was de laatste keer dat er Olympische Spelen of Olympische wedstrijden werden gehouden in Nederland. Dat komt natuurlijk hier in Tialf, hè, bij de komende winterspelen.
2: Ja.
0: Nederland deed best goed. 19 medailles, 6 keer goud, 9 zilver, 4 keer brons. Het was de eerste keer dat er een Olympische vlam werd ontstoken. 1928. Dat wordt nu gedaan door bekende sporters. Dat werd toen gedaan door een medewerker van het gasbedrijf.
1: Oh.
0: Wel zo praktisch. 1928 spelen. Amsterdam was trouwens verkozen boven Los Angeles. Hè? Dat komt.
1: Oh.
0: Ja. En vandaag in 1967 was op de Nederlandse televisie de eerste aflevering van het VPRO-programma Hoepla. Een veelbesproken programma, vooral ook omdat kunstenaar en model Phil Bloem daarin ineens met haar blote borsten zat. En dat was de eerste keer dat er bloot op de Nederlandse televisie was. En Nederland was voor even te klein. Nou, misschien gaan we het er later nog wel over hebben. Het is 6:10. Goedemorgen.

0: trots uit Groningen destijds. Fox de Fox. En die scoorde een landelijke hit met Precious Little Diamond.
1: Dit is
2: de vroege vogel.
0: Vakantie of niet, je hebt altijd vroege vogels op pad. Mensen die alweer aan het werk zijn. Bijvoorbeeld op de trein van Arriva. Jan Mulder, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe laat was je eerste trein vanochtend?
3: Op het ogenblik zit ik daarop. Het was om iets over vijf.
0: Iets over vijf. Dus hoe laat ging je wekker dan?
3: Mijn wekker ging iets over vier.
0: Oh ja, nou, ongeveer gelijk als met mij, ja. En jij bent wel fan van die vroege dienst, hè?
3: Ik ben er wel fan van, ja, zeker.
0: Leg eens uit.
3: Dat is al, ik heb zoiets van, ik werk weer liever en dan smiddags gewoon, hier vrije tijdsdingen doen, zeg maar. Als dat ik de hele dag tegen mijn werk aan hang en dan smiddags denk van, ik moet nog werken.
0: Ja, snap ik, ja. Dan zit je de hele tijd een beetje tegenaan te hikken, hè, als je zo'n late dienst hebt.
3: Ja, en als ik morgens eerst gewerkt heb, dan kan ik smiddags nog wel wat doen. Als ik later dienst heb, dan heb ik morgens zoiets van, vanmiddag moeten we ook nog, dus laat maar zitten.
0: Ja. Wat ga je 's middags niet even slapen als je thuis komt, als je zo vroeg op staat? Nee?
3: Nee, doe het nooit.
0: Je gaat gewoon 's avonds vroeg op bed? Ook niet?
3: Normaal ligt het wel in de planning, maar dat schiet er meestal weer in.
0: Oh, je hebt gewoon een chronisch slaaptekort eigenlijk.
3: Ja, blijkbaar. Want, vijf uur is genoeg aan.
0: Oh, echt waar?
3: In principe niet, denk ik. Maar als ik de dag vrij ben, ben ik na vijf uur ook wakker.
0: Dus ja, zo werkt dat, hè?
3: Nee, maar ik ga er wel goed op.
0: Heb je nog vakantie voor de boeg?
3: Ja, september gaan wij twee weken naar de Schelling.
0: Oh, lekker man. Heb je dat dan ook als je in de vakantie, dat je dan de eerste paar dagen zeker ook gewoon om vijf uur of zo wakker wordt? En dat je dat pas langzaam gaat verschuiven?
3: Ja, klopt. Dat heb ik wel, ja. Want ik, in het begin dan heb je zoiets van, dan zit je nog in dat ritme van die vroege diensten. En dan denk ik van, oké, zijn we weer wakker? Dan zet ik geen wekker. Tenminste, in principe niet.
0: Nee.
3: Maar ja, toch vroeg wakker.
0: Ja. Maar ik vind dat vakantie altijd wel lekker hoor. Ik sta dan ook vroeg op en dan gewoon lekker kopje koffie, boekje erbij, voor de tent.
3: Ja,
0: heerlijk.
3: Precies. Ja. Ja, lekker. Ja hoor, geen probleem.
0: Morgen wordt het bloedje heet, hè? Hebben jullie airco in de trein? Niks aan de hand.
3: Wij kunnen behoorlijk, als hij werkt, sommigen werken niet, maar meestal werken wel, dan kunnen we goed koud maken.
0: Ja. En mag je in korte broeken als machinist?
3: Nee. Helaas niet.
0: Wel jammer. Ja. En niemand ziet je toch?
3: Nee, ik heb daar geen probleem mee. Maar als je uitstapt, dan heeft de baas er geen probleem mee.
0: Oh ja, dat is weer waar, ja. Nou, je bent druk uit. Waar rij je nu naartoe?
3: Ik rijd nou tussen Hoogezand en Veendam. Oké. Okay. Zuid-Broekdal, ik ga naar Veendam.
0: En is het een beetje rustiger nu in de trein, nu het vakantie is?
3: Ja. Ik heb wel wat passagiers bij me, maar zijn meestal mensen die aan het werk gaan. Maar op zich, op de dag is het nog wel drukker dan heel veel vakantiegangers.
0: Oh, natuurlijk, ja. Een dagje vrij.
3: En vooral richting Groningen, maar ook wel richting de eilanden, zeg maar, Harlingen en zo. Dus dan rijd je best wel volle trein.
0: Nou, dan is het goed dat je rijdt.
3: Ja, precies.
0: Werk ze vandaag?
3: Dankjewel.
0: Tot de volgende keer dan, Jan. Mooi.
3: Oké, hoi.
0: Mooi.
2: De vroege vogel.

0: Monique en Suzanne Kleeman. Oftewel Lois Lane en Fortune Fairy Tales. Het is 6 minuten voor 6:30, de ochtendploeg om Noord. Met een overzicht van het nieuws uit binnen- en buitenland. Op verschillende plekken hebben boeren ook gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen dat landbouwminister Van Essen de nieuwe regels intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
1: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Zo voelt het echt.
2: Dus ik hoop dat het gezond boerenverstand waar wij het nog wel eens over hebben, dat dat ook in Den Haag indaalt.
0: De boeren stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Het waren vooral publieksvriendelijke acties. Later werd hier en daar toch een weg geblokkeerd en moest de brandweer in actie komen voor brandjes en vernielingen. Tot kort voor de aanslag in Berlijn werd Abdul B. in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, schrijven Duitse media. De politie had onder meer een camera opgehangen voor de ingang van zijn woning. Zaterdagavond werd gefilmd hoe B. zijn huis verliet. Ongeveer een uur later werd de aanslag gepleegd. Op het Pride-evenement in Berlijn werd een Poolse vrouw gedood. 29 mensen raakten gewond. B. wordt verantwoordelijk gehouden voor wat de autoriteiten beschouwen als een islamitische terreurdaad. Na een klopjacht werd B. zondagavond doodgeschoten door de politie. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement daar gisteren geslagen en uitgescholden. Vlak na de belaging hield de agent een minderjarige verdachte aan, meldt NH Nieuws. De politie noemt het aannemelijk dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was voor de mishandeling in Zandvoort. En in Boksmeer was gisteravond de wielerwedstrijd daags na de Tour. En zoals elk jaar stond ook nu weer grote namen aan de start van het criterium die net na de Tour de France wordt gehouden. Trok weer duizend wielerfans die het allemaal van dichtbij mochten meemaken.
3: Ik zeg net tegen mijn vrouw van, dat Andy Schleck mee deed en ook won. Stond ik bij de start en kreeg een klopje op mijn schouder. Was Andy Schleck of je er even langs moet. Ja, daar sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen.
0: Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz, de winnaar van de bolletjestrui. Die staat vanavond aan de start bij de profronde van Surhuis ter Veen. Net als de winnaar van de Groene Tuin, Mats Pedersen en Bauke Mollema, die bezig is met een afscheidstournee. Wie van de drie mogen winnen, Rob, denk jij van Hout?
4: Ja, dat is een goeie. Ja. Wie krijgt het meeste geld? Ik denk Carapaz.
0: Ja, die heeft gisteren al gewonnen.
4: Maar ja, Bauke Mollema is natuurlijk de lokale favoriet en doet voor het laatst mee.
0: Nou, jij zegt Mollema, zeg ik Mats Pedersen.
4: Oh ja.
0: Wie zeg jij dan?
5: Ik heb echt geen idee.
0: Oké, nou, dan heb jij de rest. Oké, dan gaan we morgen vroeg wie er gelijk heeft. Zo met het chronische nieuws, Rob, wat zit erin?
4: Ja, dan hoor je welke maatregelen waterschappen Hunze en Aas en Noorderzijlvest nemen om de waterstanden in onze regio op peil te houden.

0: geschreven door Leo Driessen.
1: Ja,
0: die. Voor Marco Borsato. De meeste dromen zijn bedrog. Het is 6:30. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De waterstanden in waterschap Hunze en Aas zijn nog altijd redelijk goed op peil. De regen van de afgelopen 2 dagen zorgde daarbij ook voor verlichting. Toch blijft het oppassen, al dus het waterschap. Zo zakt het peil van het IJsselmeer. Het waterschap voert daarom minder water aan uit het meer. Als boeren willen beregenen uit sloten, moeten ze dat vooraf melden bij Hunze en Aas. Ook waterschap Noorderzijlvest vraagt mensen die gaan beregenen om dit door te geven. Op dit moment geldt daar nog geen verbod voor. Door het warme weer kan het neerslagtekort de komende dagen weer toenemen, verwachten de waterschappen. De bushalte aan het Heerplein in de stad moet aangepast worden, vindt het OV-consumentenplatform Groningen. De halte is nu niet geschikt voor mensen die slecht te been zijn of reizen met bijvoorbeeld een rollator of een buggy, omdat de afstand tussen stoep en bus te groot is. Door de verhuizing van het busstation naar de achterzijde van het hoofdstation is het belangrijk dat de halte Heerplein wordt aangepast, zegt voorzitter Jacques Rijploeg van het OV-consumentenplatform. Hij roept de gemeente in een brief op tot actie.
3: Wij zijn erg blij met het nieuwe busstation. Veilig, toegankelijk en veel vlotter doorstroming. We denken dat deze halte, Heerenplein, belangrijker gaat worden als dat die was. Omdat het vanaf hier naar het busstation wat verder is. En mensen die hier in de buurt moeten zijn, dus hier vaker zullen uitstappen. Bijvoorbeeld bij de buurt van het museum wil zijn.
2: De gemeente Groningen laat weten zo snel mogelijk met een reactie te komen op de brief van het OV-consumentenplatform. In het bos van landgoed Nienoord in Leek heeft gisteravond brand gewoed. Politieagenten waren als eerste ter plekke en konden de brand grotendeels doven. De brandweer heeft voor de zekerheid nageblust. Het is onduidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Voor het 3e jaar op rij wordt op 6 augustus in Groningen herdacht dat 81 jaar geleden een Amerikaanse kernbom neerkwam op Hiroshima. 3 dagen later volgde de kernbom op Nagasaki. De bombardementen kostten naar schatting 300.000 mensen het leven, waarna Japan capituleerde en er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. De herdenking wordt gehouden bij het enige anti-kernwapenmonument van Nederland, op het Emmaplein in Groningen. Vorig jaar kwamen er zo'n 30 mensen af op de herdenking, zowel uit Groningen als uit de rest van het land. Volgens de organisatoren is Groningen de enige plaats in ons land waar de slachtoffers van de kernbommen officieel worden herdacht. En in een aflevering van het BNN-VARA-programma Van de Wereld staat deze week het verhaal van Michael Bos centraal. De 22-jarige student overleed in december 2021 in Groningen. Dat gebeurde nadat hij een bedrijfsfeest en een afterparty bezocht en alleen naar huis vertrok. 2 dagen later werd zijn lichaam gevonden in het water naast de Marwijkskade. Het doel van de serie is om alcohol en drugsgebruik onder jongeren bespreekbaar te maken, vertelt programmamaker Sven van Herk.
4: Misschien met elkaar erover te kunnen praten en ook bewust van te zijn dat we niet onoverwinnelijk zijn en ook helaas niet onsterfelijk zijn in die fase. En waar het gelukkig heel vaak wel goed gaat. Ook in gevallen waar mensen misschien net iets doen wat niet heel handig is, gaat helaas af en toe ook verkeerd. En daar misschien ook wel met z'n allen bewust van te blijven dat, dat zoals iemand in de aflevering van Michael zegt, het ongeluk ook in een klein hoekje kan zitten.
2: Die aflevering staat sinds gisteravond online op YouTube en op NPO Start. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
5: De Ochtendploeg
6: met Edwin Paspeer.
7: Goedemorgen, een puntensysteem voor zware verkeersovertredingen is een goed idee. Gisteren ontsloop het vuur, zo meteen de reacties op die stelling die bij ons binnenkwamen. En rond 6:45 natuurlijk Harma over wat een warme dinsdag zal gaan worden.
8: Goedemorgen Groningen en goedemorgen Radio Noord.
9: Hey, goedemorgen Edwin, hallo.

0: van de band Cameo.
1: Lopend vuur.
0: Ging gisteren over mensen die onderweg zijn en die dan een verkeersovertreding begaan. Maar dan ook een pittige verkeersovertreding. De zogeheten verkeershufters. Nou, die willen ze bij politie en justitie aan gaan pakken. Middels een puntensysteem. Hoe werkt dat dan? Nou, je rijdt veel te hard of door rood licht of iets anders. Je zit met je telefoon in je hand. Dan krijg je naast een boete ook een strafpunt. Dan verzamel je te veel strafpunten. Dan wil je extra in de gaten houden. Dat is nu nog goed verteld wordt. Aan het eind van het jaar komt er ook een verdere invulling. Want wat betekent dat dan in de gaten houden? Of raak je gewoon je rijbewijs kwijt voor een tijdje bijvoorbeeld? Dat is in andere landen het geval. In Duitsland geloof ik ook bijvoorbeeld. Nou, het puntensysteem voor zware verkeersovertredingen is een goed idee. Gisteren ons lopend vuur. Wat kwam er allemaal binnen, Daphne?
2: André die zei heel goed, net zoals in Duitsland, 8 punten en rijbewijs weg.
0: Ja, dat zo werkt dat daar dan inderdaad.
2: Ja, ja, en daar heb je dus verschillende aantal punten. Dus je kan 1 punt, 2 punten of 3 punten krijgen. Dat verschilt natuurlijk welke overtreding je doet.
0: Ja.
2: En dan als je 8 punten of meer hebt, dan heb je dus ontzegging van de rijbevoegdheid.
0: Voor mij werkt het zelfs in de Formule 1 zo, hè? Daar, als je daar strafpunten haalt, dan mag je een wedstrijd niet meedoen, toch?
3: Ja, klopt inderdaad.
2: Het is hetzelfde
0: daar. Geen slecht systeem dan. Ja.
2: Nee, inderdaad. Ja. Nou, Martin die zegt ook gelijk invoeren. En Wilma die zegt nog, ja, dat wordt in heel veel landen al jaren gebruikt. In Engeland staat het zelfs op je auto, volgens mij. Nou, dat heb ik nog even uitgezocht. Dat klopt niet.
0: Okay.
2: Maar daar is het wel zo dat het ook in de verzekeringsdatabase terechtkomt.
0: Oh.
2: En als je strafpunten hebt, dan stijgt dus je verzekeringspremie.
0: Ja, maar dan wordt het weer een verdienmodel.
2: Ja.
0: Dat moet ik ook weer niet hebben, volgens mij.
2: Nee, nou ja.
0: Je betaalt er zoveel aan je autoverzekering.
2: Ja.
0: Zo.
2: Nou ja, dat lijkt me niet zo top. En we werden ook nog gebeld gisteren.
4: Met Poelman uit Gerkesklooster. Ja, ik ben voor dat puntensysteem. Nou, dat gaan ze al jaren eerder moeten doen. Dan gaan die verkeersovertredingen, die gaan ook drastisch naar beneden.
0: Ik denk dat we met z'n allen wel een beetje eens waren gisteren in de reacties.
2: Ja, grotendeels wel.
0: En dat
2: ja.
0: Zien we ook wel aan de uitslag van ons lopend vuur van gisteren. Dank trouwens voor je mening en dank ook voor je stem. Een puntensysteem voor zware verkeersovertredingen is een goed idee. Nou, dat was 87% van de stemmers het mee eens. Straks vanaf 7 uur natuurlijk een nieuw lopend vuur.

0: sunny days. Caroloza zocht de muziek uit vanochtend en die dacht, wat zullen we nou eens doen op een sunny day? Nou, sunny days, Armin van Buren. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Want het was vandaag toch best een lekker dagje?
1: Ja, alleen nog op dit moment is de nacht wel heel veel bewolkt. En dat werd ook meld van uw visvliet, 15 graden onder de bewolking. Een zwakke zuidelijke wind, ja, die wind die zit inmiddels wel goud. Want dat betekent daardoor de water verdonken komt. 1,5 millimeter is er gevallen. Ja, gisteren toch een wat tegenvallende dag, met uiteindelijk maar zo'n 19 graden. 20 graden werd in de stad. Dat zien we in 1,5 graden op dit moment. Wisselend bewolkt, 2 millimeter is er gevallen. En de barometer staat 1020 millibar. Gaat ook de gooi kaan op. Ja, verdoog wordt een dag met bewolking. En de komst doorgaan ruimte voor de zon. De wind zuidwest, dat loopt er noordwest wat muismotig met zo'n 23 graden in het Lauwersmeergebied tot 26 graden verder de provincie in. Vanom zou er een enkel buitje kunnen voorkomen. Maar vannacht kloort flink op met 16 tot 19 of 20 graden als minimum. En maar door de zon gouden best, het wordt 27, 28 graden op de wadden en 30 tot 33 graden verder de provincie in.
0: Dat is warm, hè?
1: Gaat weer van orde maar aan het moment, hè? Gaat zo snel.
0: Maar dan is dat donderdag gewoon weer, dan zakt er weer de temperatuur wat in.
1: Ja, vrijdag. Want donderdag zit de 30 graden erin, verder in de provincie ook nog in.
0: Oké. Nou, dankjewel. Tot straks, hè?
1: Jo, tot zo.
0: En zometeen gaan we meningen halen op straat. Meningen over de grote markt in de stad. Want wat zou je daar naast BMX'en allemaal nog meer kunnen organiseren?

0: Bruno Mars en All My Soul. Gistermorgen kon je hier in de ochtendploeg al uitgebreid horen over dat BMX-evenement op de Grote Markt in de stad afgelopen zaterdag. En misschien was je er wel bij. 20.000 mensen waren daarbij. Het was bommetje vol en zeer spectaculair, dat mountainbike-evenement op de Grote Markt. Met al die sprongen, waar waren ze die Grote Markt nog meer geschikt voor? Wat zou je daar nog meer kunnen organiseren? Marco Grimon ging gisteren de Grote Markt op.
1: Was je erbij dit weekend?
2: Ja, zeker.
1: Wat vond je ervan?
2: Heel gaaf.
1: Maar als aan jou ligt, nog veel meer grote evenementen hier?
2: Ja, lijkt me wel leuk. Ik denk dat Groningen sowieso een leuke stad is daarvoor. Ook omdat het een jonge stad is.
1: Ben jij erbij geweest dit weekend?
3: Nee, toevallig niet.
1: Waarom niet?
3: Ik was bij mijn vriendin in Leeuwarden.
1: Oh, ja. Heb je veel gemist?
3: Ja, klopt. Ik heb wel filmpjes gezien op Facebook.
1: Ja, wat vond je ervan?
3: Ja, wat dik. Ja? Wat vet, ja.
1: Zeg je ook van, hé, ik heb wel iets voor volgend jaar?
3: Nee.
1: Nee?
3: Nee, toevallig niet.
1: Maar wat zou hier kunnen komen, denk je, op de Grote Markt?
3: Met crossmotors of zo, maar ik denk niet dat dat hier midden op het plein zou kunnen, maar...
1: Nee, waarom niet?
3: Ik denk dat dat daar iets te klein voor is.
1: Nee, hebben jullie het gezien dit weekend?
4: Ja, nou ja, ik heb een poging gewaagd, maar het was heel moeilijk. We zijn helemaal zo rondgelopen en je kon er daar niet meer in, daar niet meer in... en toen daar niet meer in en toen daar ook niet meer. Dus we hebben uiteindelijk, zeg maar, vanuit het steegje... iemand op ons af zien komen rijden in de verte. Toen dachten we, gaan we wel bier drinken. Dus dat hebben we gedaan.
1: Hoe ging dat?
4: Ja, het was prima. Het was, als je de stad net uitloopt, kon je wel op het terras zitten. Dus nee, het was leuk. En het was wel leuk om in de verte te hebben gezien. Maar ik heb niet op de Grote Markt kunnen staan. Nee.
1: Als het aan jou ligt, wat zou het eerstvolgende evenement moeten zijn hier? Iets met muziek, iets met sport?
4: Oh, ik vind sport wel leuk. Maar hier is ook altijd basketbal en zo. Daar ga ik altijd wel kijken, is wel leuk. Maar dat trekt wat minder mensen.
1: Wat vond je ervan?
5: Ja, leuk. Spectaculair. Ja. Ja, ik stond daar in de hoek zo en je zag ze zo van het dak afkomen daar.
1: Wat ik zelf dacht is, oh wat vet dat we op de Grote Markt zo'n groot evenement hebben.
5: Ja, klopt. Ja, heel leuk inderdaad. Dat gewoon, je ziet er nu nog steeds een beetje dat het gewoon helemaal omgebouwd wordt ineens inderdaad. Heel vet, ja. Ja,
1: als het aan jou ligt, welk grote evenement zou nu moeten komen?
5: Misschien gewoon een leuk festivalje op de Grote Markt of zo, met een groot podium. Of bijvoorbeeld bij het WK, dan mis je het wel dat hier een groot scherm is of zo. Dat lijkt me wel, wel heel leuk.
1: Dus ja. Muziek op de Grote Markt?
5: Muziek, voetbal, ja, zoiets.
1: Wat vond je ervan?
6: Ik vond het wel vet, hoor.
1: Het was wel een groot evenement voor de Grote Markt. Ik vraag me af, welk grote evenement zou jij graag willen zien op de Grote Markt?
6: Met motoren.
1: Oh.
6: Ja, lijkt me wel vet.
1: Met zo'n crossmotor van het dak af.
6: Ja, ja, lijkt me wel vet. Ja.
1: Met zo'n fiets van het dak af? Is dat voor jou?
5: Nee. Nee, ik zou het denk ik niet doen.
6: Nee, ik durf dat niet. Nee. Ik ben al bij het Forum omhoog geweest. Dat vond ik al wel spannend. Dus dat lijkt me allemaal veel te eng.
4: Nee, doodeng.
2: Nee, ik vind fietsen leuk. Ik doe wel een beetje aan fietsen. Maar zo van zo'n dak af, ik zou echt... Ik heb een broek scheiden. Vreselijk, vreselijk.
0: Nee, ik vrees ik ook, ja. De Grote Markt gistermiddag. Zometeen in de ochtendploeg. Het verhaal van die ezel en de steen na 7 uur. Nu ABBA.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
3: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
2: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Wielerevenement Daags naar de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Timen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
4: Ik kom elk jaar hier naartoe, vind ik hartstikke leuk.
5: Ze zijn ook heel benaderbaar. Ik heb destijds dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet, maar...
2: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries.
6: De waterstanden in waterschap Hunze en Aas zijn nog altijd redelijk op peil. Volgens het waterschap onder meer te danken aan de regen van de afgelopen twee dagen. Wel voert het waterschap minder water aan vanuit het IJsselmeer, omdat het peil daarvan zakt. Ook moeten boeren die willen beregenen uit sloten dat vooraf melden bij zowel waterschap Hunze en Aas als bij Noorderzeilvest. De bushalte aan het Heerenplein in Groningen moet aangepast worden, vindt het OV Consumentenplatform. De afstand tussen stoep en bus is te groot, zegt ook Susanna Dijkstra van Toegankelijk Groningen.
7: Ik kan niet zelfstandig de bus in met mijn rolstoel. Ik doe zelfstandig boodschappen, ik leef zelfstandig. Dus ik wil ook graag zelfstandig reizen. En ook met de bus.
6: En in het bos van landgoed Nienoord in Leek heeft gisteravond brand gewoed. Politieagenten konden het vuur grotendeels doven. De brandweer heeft voor de zekerheid nageblust. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Meer nieuws straks om 19:30.
0: De Ochtendploeg
8: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, natuurlijk even langs de prikklok met straks de overlast. In deze tijd door twee diersoorten in om het huis. En nieuw loopt het vuur en nu muziek van de Bellamy Brothers.
9: Goedemorgen allemaal. We zijn weer fris en fruitig opgestaan. En we zitten vandaag weer gezellig bij Radio Noord bij de Ochtendploeg.
10: Ja, mooi jongens.

0: De Bellamy Brothers en Let Your Love Flow op deze dinsdag. 28 juli, eerst nog bewolking vandaag, zegt Harma. Maar dat komt helemaal goed, de zon komt erbij. En dan worden 23 tot 26 graden. Dat trekken we morgen door naar 33 graden. Er is momenteel een filmhype bezig. Dat gaat om deze film. Tell me what you remember.
1: Bewijs. A son.
2: And then what?
0: Ik vind dat de film trailer moet beginnen met In a Land.
3: Ja.
0: Dat is The Odyssey. Die film die is zo populair dat de bioscoopketen die film vertoont in ons land. En nu bijvoorbeeld in Amsterdam en Rotterdam met nacht- en ochtendvoorstellingen gaat komen. Omdat ze anders de kaarten kwijt kunnen. Ja,
4: zo nachtvoorstelling.
3: Ja. Lijkt me best wel wat.
0: Want The Odyssey, jij hebt het boek gelezen?
3: Ja, ik heb Grieks gehad op de middelbare school. Ze kenden eerste zinnen nog uit mijn hoofd.
0: Nou, doe even.
3: Andra moi enne pomusa, polytropon hos malapolla, plankte pijtroyes, hieron toliette eperse. Ja. Of zoiets.
0: En wilt u daar dan wit of rode wijn bij?
3: Ja.
0: Wat betekent het dan?
4: Nou.
3: O muze, bezing mij het lied over de man, zoiets.
0: Oh, jeetje, wat knap hoor dit.
3: Ja, nou ja, goed, dat gaat dus inderdaad over Odysseus.
0: Ja. Ja. En toen zei jij van het boek, en zei ik, oh, heb je het boek gelezen? Zei ze, 25 delen.
3: 24.
0: Oh, ja. Geen idee.
4: Dan zie ik toch liever de film, denk ik.
0: Ja, die duurt 3 uur overigens. zo om en nabij, of 2,5 uur. En die film die is afgelopen weekend op X voorheen Twitter geplaatst door een account. En daar is hij toen in een paar uur tijd 2,1 miljoen keer bekeken.
3: Wow.
0: Even zo goed heeft de film al 190 miljoen opgebracht afgelopen weekend. Totale opbrengst inmiddels 560 miljoen euro. Schijnt dus enorm populair.
3: Ja, ik wil hem ook heel graag kijken.
0: Ja? Ja. Waar gaat het verhaal over?
3: Ja, over Odysseus. Ja. Die na de oorlog heel lang op reis is om terug te komen naar zijn vrouw.
0: Toch iets met Paard van Troje ook te maken, toch?
3: Ja, dus dat is daarvoor dan eigenlijk.
0: Oh ja, okay. Nou, ja. We weten de afloop al.
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja. En je kunt in Amsterdam en Rotterdam dus gewoon 's nachts nu naar die film kijken, of 's ochtends vroeg. Ik heb er ooit toen hier aan Zuiderdiep weer een bioscoop, toen die werd toen geopend. Ja. Toen had je ochtendvoorstellingen.
3: Ja.
0: Dat is later geschrapt, want er kwam niemand. Ben ik een keer met mijn vrouw geweest om 11 uur 's ochtends. Waren we de enige in de zaal.
3: Ja.
0: En op een gegeven moment kwam een medewerker de zaal in. Die zei van, ja, dus iets met de film duurt ietsje langer. Dan kwam persoonlijk aan me zo even melden. Want ja, er was toch verder niemand in.
3: Dat is
0: ook een beetje ongemakkelijk. Nou, we hebben er wel eens zo'n verhaal van een ezel en een steen, hè? Nou, dit is een Brabander van 39. Die werd gistermorgen aangehouden. Wegens rijden onder invloed van drugs. Kreeg een rijverbod opgelegd. En zijn auto werd ook in beslag genomen. Nou, daarmee leek de kous af, meldt Omroep Brabant. Maar diezelfde dag, in de avonduren, zagen agenten de man opnieuw rijden. Opnieuw gecontroleerd. Opnieuw onder invloed van drugs. In een andere auto. En ook die is in beslag genomen. Nou, ja, de steen, toch?
3: Ongelooflijk.
0: Ja, ja. Beetje ondozel allemaal. Maar goed, hij was onder invloed. Je kunt het maar niet kwalijk nemen. Ja, ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar zo gisteravond. Gisteren was het een beetje vochtig buiten zo, en dan stap je de tuin in en dan is het slalommen rondom de slakken. Hebben jullie dat ook?
3: Ja, ik had gisteren op de fiets.
0: Op de fiets?
3: Ja, dat ik echt een paar keer dacht, even uitwijken.
0: En er zitten joekels tussen, hoor.
3: Ja.
0: En nu niet alleen maar naakt, maar er zijn ook best veel met huisjes.
4: Ja.
0: En de vraag is, wat moeten wij daartegen doen?
4: Nou, moet je daar wat tegen doen? Nee, ja, toch?
0: Nou, ze vreten de halve tuin leeg, Rob.
4: Ah, nou ja.
0: Ja, heb je een mooie plantjes?
4: Ik heb er niet zelf van last van, nee? Zeg, in mijn eigen tuin.
0: Dat is tip 1, niks aan doen. Maar als je er wel last van hebt, 050-3188-28, wat kunnen we doen tegen die slakken? En als we dan toch daarmee bezig zijn, de fruitvliegjes zijn ook weer terug.
3: Ja.
4: Ja.
0: Tip 1, ik heb er geen last van. Dus denk ik, Rob, nee?
4: Nee, eigenlijk niet.
3: Oh,
4: wel? Okay. Nou, ik zal maar eens even goed kijken. Er lag wel een overrijpe banaan op de schaal.
0: Nou, dat is succes gegarandeerd al, hoor.
3: Ja.
0: Nee, ik zei, en dus vorige week ineens waren ze er weer. En als je ze eenmaal hebt.
3: Ja.
0: Ik zit niet meer kwijt. Nou, we zijn gewoon benieuwd. Handige tips mogen aan ons doorgegeven worden. Geven wij er weer door aan de rest van Groningen. 050-3188-288. Wat te doen tegen de slakken? Nou, niks. Of de fruitvliegjes.
4: Nou, wel diervriendelijk dan.
0: Ja, maar dat is ook de vraag. Nou.
4: dat zijn er niet.
0: Ik ken wel een paar minder diervriendelijke oplossingen natuurlijk.
4: Ja, zo onnozel.

0: Eerste tips komen binnen als het gaat om slakken. Even kijken, Marie Christine zegt... slakken spoor ik op met een zaklamp en dan gooi ik ze op het garagedak. Hij is toch zo weer beneden.
1: Ja, wat is ja, wel eens een, daarvan?
0: Ja, nou ja, dan zijn ze weg.
1: Ik heb wel eens, ja, dan zijn ze wel weg.
0: Je mixt wel eens in de container.
1: Oh ja.
0: In de biobak. Denk, dan hebben ze, dat is een paradijs. Zet het deksel open doet, dan proberen ze het ook weer uit.
1: Oh.
0: Fruitvliegjes die vangt ze in een pot met gaatjes in de deksel. Daar zit appelazijn in.
1: Ja, dat werkt heel goed. Dat heb ik ook wel eens gedaan.
0: En dan nog een tweede tip. Bananen in de supermarkt al opeten. De schildaren de prullenbak. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. Ja. Ja, 050-3188.
1: Ja, ik eet elke ochtend een banaan voordat ik hierheen kom.
0: Oh jee.
1: Ja, dat wordt wel heel vroeg. Dan is de supermarkt nog niet open.
0: Nee, schil meenemen naar hier.
2: Lopend vuur.
0: Ja, lopend vuur gaat vandaag over blauwalg. Daar hadden we het gisteren al uitgebreid over bij ons op Radio Noord tussen de middag bijvoorbeeld. Hoge temperaturen deze week, vanaf vandaag weer, wil misschien lekker het water in. Maar op heel veel zwemplekken in onze provincie wordt dat afgeraden vanwege blauwalg. Vorige week kwam het Lauwersmeer, daar bijvoorbeeld nog bij. En de Leijten bij het Waterswoldsemeer. Het kan leiden tot maag- en darmklachten, maar ook huidirritatie. Ja, houd het je tegen. Of ga je toch het water in en ga je daarna snel onder de douche. Dat was gedaan hoor. Als het niet al te erg is, dan heb ik dat wel eens gedaan.
1: Ah, ja.
0: Maar je bent ook wel eens bij zo'n waterrand dat je denkt, nou, dat ziet er wel heel smerig uit. Dan doe ik het niet.
3: Ja, nou ja, en als je per ongeluk een slok binnenkrijgt,
0: dat moet je niet doen.
3: Oh, nee, maar per ongeluk, ik ben er wel eens een keer heel ziek van geweest.
1: Ja?
3: Ik heb in de Hoornse Plas gezwommen.
0: Oh jee. Ja, daar hadden ze vorig jaar dan weer zwemmersjeuk, maar volgens mij valt het dit jaar daar weer mee, dacht ik.
3: Ja. Ja.
0: Door blauwe alg zwem ik niet meer in open water.
1: Ja, ik laat me er wel door tegenhouden, inderdaad. Ik ga er niet zo snel in.
0: Ik hou heel erg van open, gewoon van een meer of in zee zwemmen.
1: Ja.
0: Ik kom ook wel in het zwembad, ik heb ook een abonnement bij ons, wat openluchtzwembad. Maar ik vind echt, meer of zee vind ik echt vele malen leuker en lekker.
3: Ja. Oh ja, nou, geef mij maar een zwembad.
0: Ja?
3: Ja. Dat vind ik weer fijner.
0: Ja.
1: Nee, voor mij toch de zee. Dus ik ga morgen na de show ook even naar de zee als het zo warm wordt.
0: Ja.
1: Maar dan ga ik inderdaad niet naar een plas toe. Want dat, nee, dan kan ik toch niet relaxed zwemmen.
0: Als de zee in de buurt
1: zwemmen.
0: Is, dan ga ik ook naar de zee. Ja,
1: ja.
0: Wel lekker fris. Ja, door blauwalg zwem ik niet meer in open water. Heel benieuwd wat jij doet. Praat met ons mee. 050-3188-288. En stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. Tussenstandje nu. 86% zegt eens, door blauwalg zwem ik niet meer in open water.
4: Geef je mening en praat mee.
2: Lopend vuur.
0: Ik zie dat er allemaal tips binnenkomen tegen slakken en fruitvlietjes. Gaan we na 19:30 nog even doornemen. Wat jarigen vandaag. Filmlegende in Nederland, Monique van der Ven, is jarig. 74 geworden vandaag. Harry Kane, de voetballer, viert zijn verjaardag. Toch geen wereldkampioen, hè? 33. Het is ook de verjaardag van Barbie, niet de pop. Nee, Samantha de Jong.
1: Oh ja.
0: O.O. Gesso.
3: Oh.
0: Niet een heel vrolijk leven geleid.
3: Nee.
0: Tot nu toe. 37 vandaag. En de Groningse zangeres Sascha Veld. Vooral populair in de jaren 90 en het begin van deze eeuw in onze provincie. Sascha Veld wordt 53.

0: Sascha Veld. 53 geworden vandaag. Hallo, Meelijver. Zometeen, over een uur of vijf, het Groningse nieuws. Wat heb je zometeen voor ons, Rob?
1: Ja, dan hoor je waarom het UMCG onderzoek gaat doen naar alternatieve geneeswijzen.
0: Horen we zometeen in ons nieuwsoverzicht in de ochtendploeg. Met nu Ziggy Marley en de Melody.

0: adres van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Het is bijna 19:30. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De waterstanden in waterschap Hunze en Aas zijn nog altijd redelijk goed op peil. De regen van de afgelopen

0: eerste ter plekke en konden het vuur grotendeels doven. De brandweer heeft voor de zekerheid nageblust. Het is onduidelijk hoe de brand kon ontstaan. Het UMCG gaat onderzoek doen naar waarom mensen voor alternatieve geneeswijzen kiezen naast of in plaats van reguliere zorg. Het gaat dan bijvoorbeeld om acupunctuur, homeopathie of een alternatief therapeut. Volgens UMCG-onderzoeker Aranka Ballering is daar tot nu toe nauwelijks onderzoek naar gedaan. Duidelijk is wel dat vrouwen er veel vaker gebruik van maken dan mannen. Waarom dat zo is, onderzoekt Ballering de komende jaren met behulp van een Veni-beurs. Ze vermoedt dat waarschijnlijk biologische factoren meespelen, doordat medicijnen bij vrouwen anders werken of minder goed aanslaan, wat de stap naar alternatieven makkelijker maakt. Ballering hoopt met haar onderzoek de reguliere patiëntenzorg te verbeteren en eventuele gezondheidsrisico's bij het gebruik van alternatieve geneesmiddelen te beperken. In een aflevering van het BNN-VARA-programma Van de Wereld staat deze week het verhaal van Michael Bos centraal. De 22-jarige student overleed in december 2021 in Groningen. Dat gebeurde nadat hij na een bedrijfsfeest en een afterparty alleen naar huis vertrok. Twee dagen later werd zijn lichaam gevonden in het water naast de Marwikskade in Groningen. Het doel van de serie is om alcohol- en drugsgebruik onder jongeren uit de taboesfeer te halen, vertelt programmamaker Sven van Herk.
1: Misschien met elkaar erover te kunnen praten en ook bewust van te zijn dat we niet onoverwinnelijk zijn en ook helaas niet onsterfelijk zijn in die fase. En waar het gelukkig heel vaak wel goed gaat, ook in gevallen waar mensen misschien net iets doen wat niet heel handig is, gaat het helaas af en toe ook verkeerd. En daar misschien ook wel met z'n allen bewust van te blijven dat, dat zoals iemand in de aflevering van Michael zegt, het ongeluk ook in een klein hoekje kan zitten.
0: De aflevering met Michael staat sinds gisteravond op YouTube en NPO Start. Voor het derde jaar op rij wordt op 6 augustus in Groningen herdacht dat 81 jaar geleden een Amerikaanse kernbom neerkwam op Hiroshima. Drie dagen later volgde de kernbom op Nagasaki. De bombardementen kostten naar schatting 300.000 mensen het leven, waarna Japan capituleerde en er een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. De herdenking wordt gehouden bij het enige anti-kernwapenmonument van Nederland. Het staat op het Emmaplein in Groningen. Vorig jaar kwamen er zo'n 30 mensen af op de herdenking, zowel uit Groningen als uit de rest van het land. Volgens de organisatoren van de herdenking is Groningen de enige plaats in ons land waar de slachtoffers van de kernbommen officieel worden herdacht. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
2: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
3: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
4: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
5: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
6: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
7: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
8: De Ochtendploeg
9: met Edwin Paspeer.
10: Goedemorgen, de bushalte aan het Heerenplein in Groningen is niet geschikt voor mensen die slechte been zijn, vinden ze. En dus moet er iets gaan veranderen. Je hoort er zo meer over naar Jamie Lydell.
11: Goedemorgen.

0: Dinsdagmorgen in Groningen met de ochtendploeg en Jamie Lydell. En another day. Ja, moet de bushalte aan het Herenplein in de stad aangepast worden of niet? De halte die dichtbij de binnenstad ligt is niet geschikt voor mensen die slechte been zijn of reizen met bijvoorbeeld een rollator of een buggy. En dus trekt voorzitter Jacques Rijploeg van het OV Consumentenplatform Groningen aan de bel.
1: Wij zijn erg blij met het nieuwe busstation. Veilig, toegankelijk en veel vlotter doorstroming. We denken dat deze halte, Herenplein, belangrijker gaat worden als dat die was. Omdat het vanaf hier naar het busstation wat verder is. En mensen die hier in de buurt moeten zijn, dus hier vaker zullen uitstappen. Bijvoorbeeld bij in de buurt van het museum wilt zijn.
2: Wat is het probleem van deze bushalte?
1: Deze bushalte voldoet niet aan de eisen van toegankelijkheid. Er zijn landelijke eisen voor. En het belangrijkste daarvan is dat de stoep hier veel te laag is, dan wel de weg te hoog.
3: Ik kan niet zelfstandig de bus in met mijn rolstoel. Ik doe zelfstandig boodschappen, ik leef zelfstandig. Dus ik wil ook graag zelfstandig reizen. Ja. En ook met de bus. Ja.
2: En dat kan hier niet, omdat?
3: Het hoogteverschil is te hoog. Ik kan hier niet zelfstandig de bus in. Dat is misschien 15 centimeter, geen idee. Maar het is een te hoge stap inderdaad om met mijn rolstoel zelfstandig te doen.
2: Ja. Deze plek, is het vooral vervelend of is het ook onveilig?
1: Het is vooral vervelend. En voor mensen die in een rolstoel zitten met een buggy, met een rolstoel, met een rollator. En eigenlijk ook voor iedereen die niet zo heel makkelijk te been is.
2: Wat is de oplossing?
3: Een hogere stap hier maken, dat de stoep hoger wordt, zodat de instap naar de bus lager wordt en de uitstap.
2: Want dan kunt u weer vaker de bus pakken.
3: Zeker weten, dat zou heel fijn zijn.
0: De laatste spreker was Suzanne Dijkstra van Toegankelijk Groningen. Je hoorde ook Jacques Rijploeg van het OV Consumentenplatform Groningen in gesprek met Marco Grimon. De gemeente Groningen laat in een reactie weten een brief te hebben ontvangen van het Consumentenplatform en zegt zo snel mogelijk met een reactie te komen. En zometeen, oh, jouw tips tegen slakken en fruitvliegers die komen binnen, hoor. En Harma met het weer naar Juan Luis Guerra.

0: Kisses bubbeltjes van Juan Luis Guerra en Burbujas de Amor. Arma, goedemorgen.
1: Nou, dat is toen mooi zeg.
0: Ja, dankjewel. Ja. We gaan de zonnige kant op, hè, wat is zomer.
1: Ja, klopt. Ja, op dit moment is er nog wel heel veel bewolkt, maar dat gaat een beetje oplossen, dat gaat verdwijnen en de zon gaat vandoor gouden beers dan. En de wind die zuidwest, loten, noordwest, die wat mooi smotig met nou, temperatuur die al een stuk hoger ligt naar gisteren vanmiddag. Dit wordt zo'n 23 graden in het noorden van de provincie tot 26 graden verder de provincie in. Vooropnieuw zou er een enkel buitje kunnen voorkomen met vannacht en kloot flink op met zo'n 16 tot 20 graden als minimum. Ja, en morgen doet het zo'n gouden best en dan wordt het heet, want het wordt zo'n 27, 28 graden op de wadden en 30 tot 33 graden verder de provincie in.
0: Dankjewel. Nou, we hadden het net over slakken natuurlijk. In de tuinen, wat je daartegen kunt doen. Nou, een hoop tips binnengekregen. Nou, laten we eens even delen dan. Adi zegt, goedemorgen allemaal. Die slakken, die naakte emmerhuisjes, zodra er een druppel water valt, zijn ze er weer. Pak ze op met een schepje, dan gaan ze bij het groen in de container. Kunnen ze daar verder eten. En de volgende morgen weer nieuwe. Nu met de zon blijven ze wel weg. Groetjes, Ali. Dank je, groetjes terug. Even kijken. Gerda zegt, nou, die egels in de tuin, die eten slakken. Dus laat de slakken gewoon met rust.
2: Ja, dan is het ook weer voer. Ja,
0: ja. Dus lost het ook op. Greet, die heeft de vissen in de vijver en die voert de slakken aan de vissen.
2: Ja, ik vind dat een heel vies idee. Ja. ik weet niet waarom.
0: Als vissen dat lekker vinden.
2: Ja, dat. Maar dan moet ik meteen denken aan zelf slakken eten. Dan denk
0: nee.
2: Ik,
0: oh nee, maar deze slakken, daar moet je ook absoluut niet aankomen. Want die is echt chockvol met alle dingen die je niet in je lichaam
2: nee,
0: wil hebben.
2: Precies.
0: Bea zegt een glaasje bier ingraven. Slakken zijn daar dol op. En Nelly zegt, maar dat gaat mij te ver dit.
2: Ja.
0: 'S avonds ga ik door de tuin en dan verdubbel ik ze. En dan zet ze een plaatje van een schaar achter. Nee, dat gaat mij te ver. Dat gaat mij te ver. 050-3188-288 in onze strijd tegen slakken en fruitvliegjes. En zometeen reacties op ons lopend vuur van vandaag. Dat gaat over blauwalg. Door blauwalg zwem ik niet meer in open water. Ik heb stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Nu Steenvanger en het mooiste wat ik ooit zag.

0: I knew it, I knew you. Taylor Swift was dat.
1: Lopend vuur.
0: Misschien wil je vandaag wel gaan zwemmen. Je denkt nu, nou, het is nog bewolking, maar ga maar zeilen. Dat kan helemaal goed komen. En morgen, dan wordt het echt dik heet. Hè? Boven de 30 graden, 32, 33 graden. En dan wil je misschien naar het zwembad, maar dat kan druk zijn. Dan wil je misschien ook wel naar het open water. En op heel veel zwemplekken is blauwalg. Kijk op onze site, daar vind je ook wel een kaartje als je even doorzoekt. Een negatief zwemadvies bijvoorbeeld werd afgegeven vorige week nog voor het Lauwersmeer en de Leid bij het Paterswoldsemeer. Maar die waarschuwing werd eerder al afgegeven voor meerdere plekken in onze provincie. Dat kan leiden tot huidirritatie, maag- en darmklachten. Het zijn kleine organismen in het zoete water. En als er dan te veel van in het water zit, dan is dat een teken dat de waterkwaliteit niet goed is. En dat zie je dan ook wel vaak aan het water. Blauwalg. Door blauwalg zwem ik niet meer in open water. Is ons lopend vuur. Dat komt er binnen op 050-318-8288, Daphne.
2: Nou, Helene die zwemt wel in open water, maar alleen daar waar het is goedgekeurd. Bijvoorbeeld in het Heeresmeer in Nieuw-Pekela. Prachtig schoon helder water en goedgekeurd.
0: Oh, kijk, dan moet je erin. Ja, ja, eerlijk.
2: Dus er zijn wel meer, of er is open water waar je
0: druk daar deze week dankzij dit advies.
2: Nou, dat denk ik ook. Voor Sifra zit zwemmen deze week er helaas niet in, want die is gewoon aan het werk. En Henk die zegt, ja, er zijn zwembaden genoeg in de provincie, dan ga je daar toch lekker heen voor een frisse duik.
0: Maar dat kan natuurlijk ook.
2: Zeker.
0: Door blauwalg zwem ik niet meer in open water. 050-318-288. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 85% van de stemmen zegt eens. Door blauwalg zwem ik niet meer in open water.
1: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.
0: Straks na 8 uur het verhaal van student Michael Bos. Die na een afterparty verdween en 2 dagen later in het water teruggevonden werd. Zijn verhaal is opgetekend door BNNVARA en is te zien in het tv-programma waar ik straks over ga praten. En we spelen ook Wel is dat om het weerstation van RTV Noord. En nu in de ochtendploeg.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
4: Hè? Nu alweer?
3: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
4: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
3: Ook dan moet je aangifte doen.
4: Nou, goed dat je het zegt.
3: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
6: eSIM. Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
6: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
7: Het is nu 8 uur.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig de onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarros, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
9: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
10: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
8: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van drie rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft drie mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisteren nacht drie mensen gedood. Vier anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van twee verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dat er nog een derde verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
11: We now know that at least two people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a third possible suspect.
8: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig, dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
13: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Het geluid van Oost-Groningen. Non-stop.

0: De beste classic hits. En een beetje van nu. Groningen 1.
1: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn pluche lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen

0: Het is nu 9 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
1: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NH Nieuws.
3: Ze zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
1: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van in het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig, bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlachtwedden.

chipbedrijven hebben flinke verliezen geleden op de aandelenbeurzen van Tokio en Seoul, nadat Amerikaanse en Europese chipfondsen een dag eerder ook fors in waarde waren gedaald. Beleggers maken zich vooral zorgen over de groeiende concurrentie uit China. Chinese ondernemingen zouden steeds beter in staat zijn geavanceerde chips en de machines voor de productie daarvan te ontwikkelen. De zorgen over de Chinese concurrentie drukken wereldwijd op de aandelenkoersen. Amerikaanse president Donald Trump staat volgens de Wall Street Journal positiever tegenover zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. De krant baseert zich op ingewijden voorafgaand aan een ontmoeting in het Witte Huis. Trump twijfelde eerder aan Zelensky omdat Oekraïne volgens hem de oorlog tegen Rusland verloor. De Oekraïense aanvallen diep op Russisch grondgebied en de ontwikkeling van drones zouden zijn oordeel hebben veranderd. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Agenten herkenden op camerabeelden een minderjarige verdachte en hielden die kort daarna aan. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Het incident volgt op meer dan 70 meldingen van discriminatie tijdens het openingsweekend van World Pride in Amsterdam. De politie doet verder onderzoek. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. Abdul B. werd online gevolgd, soms op straat geschaduwd en met een camera bij een woning geobserveerd. De in Duitsland geboren man zou in mei voorwaardelijk veroordeeld zijn wegens het voorbereiden van ernstig staatsgevaarlijk geweld en sinds zijn 16e bekend zijn binnen het islamistische milieu. Omdat hij geen verdacht gedrag vertoonde, werd het toezicht in juni beperkt tot zijn telefoon en camerabeelden. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
2: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
1: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
2: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
1: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
4: Het is nu 10 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en 275 euro. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht, maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.

Chipbedrijven hebben flinke verliezen geleden op de aandelenbeurzen van Tokio en Seoul, nadat Amerikaanse en Europese chipfondsen een dag eerder ook fors in waarde waren gedaald. Beleggers maken zich vooral zorgen over de groeiende concurrentie uit China. Chinese ondernemingen zouden steeds beter in staat zijn geavanceerde chips en de machines voor de productie daarvan te ontwikkelen. De zorgen over de Chinese concurrentie drukken wereldwijd op de aandelenkoersen. De Amerikaanse president Donald Trump staat volgens de Wall Street Journal positiever tegenover zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. De krant baseert zich op ingewijden voorafgaand aan een ontmoeting in het Witte Huis. Trump twijfelde eerder aan Zelensky omdat Oekraïne volgens hem de oorlog tegen Rusland verloor. De Oekraïense aanvallen diep op Russisch grondgebied en de ontwikkeling van drones zouden zijn oordeel hebben veranderd. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Agenten herkenden op camerabeelden een minderjarige verdachte en hielden die kort daarna aan. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Het incident volgt op meer dan 70 meldingen van discriminatie tijdens het openingsweekend van World Pride in Amsterdam. De politie doet verder onderzoek. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. Abdul B. werd online gevolgd, soms op straat geschaduwd en met een camera bij een woning geobserveerd. De in Duitsland geboren man zou in mei voorwaardelijk veroordeeld zijn wegens het voorbereiden van ernstig staatsgevaarlijk geweld en sinds zijn 16e bekend zijn binnen het islamistische milieu. Omdat hij geen verdacht gedrag vertoonde, werd het toezicht in juni beperkt tot zijn telefoon en camerabeelden. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Météo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied vier keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kostte 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
5: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
4: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
5: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
6: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.

chipbedrijven hebben flinke verliezen geleden op de aandelenbeurzen van Tokio en Seoul, nadat Amerikaanse en Europese chipfondsen een dag eerder ook fors in waarde waren gedaald. Beleggers maken zich vooral zorgen over de groeiende concurrentie uit China. Chinese ondernemingen zouden steeds beter in staat zijn geavanceerde chips en de machines voor de productie daarvan te ontwikkelen. De zorgen over de Chinese concurrentie drukken wereldwijd op de aandelenkoersen. De Amerikaanse president Donald Trump staat volgens de Wall Street Journal positiever tegenover zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. De krant baseert zich op ingewijden voorafgaand aan een ontmoeting in het Witte Huis. Trump twijfelde eerder aan Zelensky omdat Oekraïne volgens hem de oorlog tegen Rusland verloor. De Oekraïense aanvallen diep op Russisch grondgebied en de ontwikkeling van drones zouden zijn oordeel hebben veranderd. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Agenten herkenden op camerabeelden een minderjarige verdachte en hielden die kort daarna aan. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Het incident volgt op meer dan 70 meldingen van discriminatie tijdens het openingsweekend van World Pride in Amsterdam. De politie doet verder onderzoek. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. Abdul B. werd online gevolgd, soms op straat geschaduwd en met een camera bij een woning geobserveerd. De in Duitsland geboren man zou in mei voorwaardelijk veroordeeld zijn wegens het voorbereiden van ernstig staatsgevaarlijk geweld en sinds zijn 16e bekend zijn binnen het islamistische milieu. Omdat hij geen verdacht gedrag vertoonde, werd het toezicht in juni beperkt tot zijn telefoon en camerabeelden. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
2: Het is nu 12 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Lunchtijd.

en de machines voor de productie daarvan te ontwikkelen. De zorgen over de Chinese concurrentie drukken wereldwijd op de aandelenkoersen. De Amerikaanse president Donald Trump staat volgens de Wall Street Journal positiever tegenover zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. De krant baseert zich op ingewijden voorafgaand aan een ontmoeting in het Witte Huis. Trump twijfelde eerder aan Zelensky omdat Oekraïne volgens hem de oorlog tegen Rusland verloor. De Oekraïense aanvallen diep op Russisch grondgebied en de ontwikkeling van drones zouden zijn oordeel hebben veranderd. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Agenten herkenden op camerabeelden een minderjarige verdachte en hielden die kort daarna aan. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Het incident volgt op meer dan 70 meldingen van discriminatie tijdens het openingsweekend van World Pride in Amsterdam. De politie doet verder onderzoek. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. Abdul B. werd online gevolgd, soms op straat geschaduwd en met een camera bij een woning geobserveerd. De in Duitsland geboren man zou in mei voorwaardelijk veroordeeld zijn wegens het voorbereiden van ernstig staatsgevaarlijk geweld en sinds zijn 16e bekend zijn binnen het islamistische milieu. Omdat hij geen verdacht gedrag vertoonde, werd het toezicht in juni beperkt tot zijn telefoon en camerabeelden. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
1: Contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 1 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. De gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.

0: Het is nu 2:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld, die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer, zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

chipbedrijf hebben flinke verliezen geleden op de aandelenbeurzen van Tokio en Seoul, nadat Amerikaanse en Europese chipfondsen een dag eerder ook fors in waarde waren gedaald. Beleggers maken zich vooral zorgen over de groeiende concurrentie uit China. Chinese ondernemingen zouden steeds beter in staat zijn geavanceerde chips en de machines voor de productie daarvan te ontwikkelen. De zorgen over de Chinese concurrentie drukken wereldwijd op de aandelenkoersen. De Amerikaanse president Donald Trump staat volgens de Wall Street Journal positiever tegenover zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. De krant baseert zich op ingewijden voorafgaand aan een ontmoeting in het Witte Huis. Trump twijfelde eerder aan Zelensky omdat Oekraïne volgens hem de oorlog tegen Rusland verloor. De Oekraïense aanval

soms op straat geschaduwd en met een camera bij een woning geobserveerd. De in Duitsland geboren man zou in mei voorwaardelijk veroordeeld zijn wegens het voorbereiden van ernstig staatsgevaarlijk geweld en sinds zijn 16e bekend zijn binnen het islamistische milieu. Omdat hij geen verdacht gedrag vertoonde, werd het toezicht in juni beperkt tot zijn telefoon en camerabeelden. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden.

0: Words of nuance, words of skill.
1: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
2: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
1: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
2: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
1: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Het is nu 3:00.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar. Dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur. En die is tussen Singapore en New York. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde. Buitengewoon goed.
3: '80s en '90s.

passagiersbedrijven hebben flinke verliezen geleden op de aandelenbeurzen van Tokio en Seoul, nadat Amerikaanse en Europese chipfondsen een dag eerder ook fors in waarde waren gedaald. Beleggers maken zich vooral zorgen over de groeiende concurrentie uit China. Chinese ondernemingen zouden steeds beter in staat zijn geavanceerde chips en de machines voor de productie daarvan te ontwikkelen. De zorgen over de Chinese concurrentie drukken wereldwijd op de aandelenkoersen. Amerikaanse president Donald Trump staat volgens de Wall Street Journal positiever tegenover zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. De krant baseert zich op ingewijden voorafgaand aan een ontmoeting in het Witte Huis. Trump twijfelde eerder aan Zelensky omdat Oekraïne volgens hem de oorlog tegen Rusland verloor. De Oekraïense aanvallen diep op Russisch grondgebied en de ontwikkeling van drones zouden zijn oordeel hebben veranderd. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Agenten herkenden op camerabeelden een minderjarige verdachte en hielden die kort daarna aan. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Het incident volgt op meer dan 70 meldingen van discriminatie tijdens het openingsweekend van World Pride in Amsterdam. De politie doet verder onderzoek. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. Abdul B. werd online gevolgd, soms op straat geschaduwd en met een camera bij een woning geobserveerd. De in Duitsland geboren man zou in mei voorwaardelijk veroordeeld zijn wegens het voorbereiden van ernstig staatsgevaarlijk geweld en sinds zijn 16e bekend zijn binnen het islamistische milieu. Omdat hij geen verdacht gedrag vertoonde, werd het toezicht in juni beperkt tot zijn telefoon en camerabeelden. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden.

0: Het is nu 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de 2 verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De 2 worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Het gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Het maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: nacht rust.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

chipbedrijven hebben flinke verliezen geleden op de aandelenbeurzen van Tokio en Seoul, nadat Amerikaanse en Europese chipfondsen een dag eerder ook fors in waarde waren gedaald. Beleggers maken zich vooral zorgen over de groeiende concurrentie uit China. Chinese ondernemingen zouden steeds beter in staat zijn geavanceerde chips en de machines voor de productie daarvan te ontwikkelen. De zorgen over de Chinese concurrentie drukken wereldwijd op de aandelenkoersen. De Amerikaanse president Donald Trump staat volgens de Wall Street Journal positiever tegenover zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. De krant baseert zich op ingewijden voorafgaand aan een ontmoeting in het Witte Huis. Trump twijfelde eerder aan Zelensky omdat Oekraïne volgens hem de oorlog tegen Rusland verloor. De Oekraïense aanvallen diep op Russisch grondgebied en de ontwikkeling van drones zouden zijn oordeel hebben veranderd. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Agenten herkenden op camerabeelden een minderjarige verdachte en hielden die kort daarna aan. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Het incident volgt op meer dan 70 meldingen van discriminatie tijdens het openingsweekend van World Pride in Amsterdam. De politie doet verder onderzoek. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. Abdul B. werd online gevolgd, soms op straat geschaduwd en met een camera bij een woning geobserveerd. De in Duitsland geboren man zou in mei voorwaardelijk veroordeeld zijn wegens het voorbereiden van ernstig staatsgevaarlijk geweld en sinds zijn 16e bekend zijn binnen het islamistische milieu. Omdat hij geen verdacht gedrag vertoonde, werd het toezicht in juni beperkt tot zijn telefoon en camerabeelden. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden.

0: Het is nu 5:00.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in. Die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle. Maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège-Cap-Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna 2 keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om lachen.

chipbedrijven hebben flinke verliezen geleden op de aandelenbeurzen van Tokio en Seoul, nadat Amerikaanse en Europese chipfondsen een dag eerder ook fors in waarde waren gedaald. Beleggers maken zich vooral zorgen over de groeiende concurrentie uit China. Chinese ondernemingen zouden steeds beter in staat zijn geavanceerde chips en de machines voor de productie daarvan te ontwikkelen. De zorgen over de Chinese concurrentie drukken wereldwijd op de aandelenkoersen. Amerikaanse president Donald Trump staat volgens de Wall Street Journal positiever tegenover zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. De krant baseert zich op ingewijden voorafgaand aan een ontmoeting in het Witte Huis. Trump twijfelde eerder aan Zelensky omdat Oekraïne volgens hem de oorlog tegen Rusland verloor. De Oekraïense aanvallen diep op Russisch grondgebied en de ontwikkeling van drones zouden zijn oordeel hebben veranderd. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Agenten herkenden op camerabeelden een minderjarige verdachte en hielden die kort daarna aan. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Het incident volgt op meer dan 70 meldingen van discriminatie tijdens het openingsweekend van World Pride in Amsterdam. De politie doet verder onderzoek. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. Abdul B. werd online gevolgd, soms op straat geschaduwd en met een camera bij een woning geobserveerd. De in Duitsland geboren man zou in mei voorwaardelijk veroordeeld zijn wegens het voorbereiden van ernstig staatsgevaarlijk geweld en sinds zijn 16e bekend zijn binnen het islamistische milieu. Omdat hij geen verdacht gedrag vertoonde, werd het toezicht in juni beperkt tot zijn telefoon en camerabeelden. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden.

Het is nu 6:00. Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog aan de kust. 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Ik luip in mijn toestel, dan kwam ik mijn buurman tegen. Mooi en ik man, wat was wat meer te reen. Met al die nachten was voor de boel een straf. Maar het is weer druk en weekend toen de weer op. Zo mouw het toch.

zo kwam ik wassen in Jonaveest. 26 jaar geleden, toen kwam ik over het west. Mijn leven tiet, wat is toch mooi, wie het lauwe

0: zeggen.
1: Het is nu 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de personenauto die vanmiddag crashte in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Egg.
3: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverdracht of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
2: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
2: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar en dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
1: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren naar schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
1: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht, bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dag. Het is nu 10:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
2: In the past days I've seen the courage of the LGBTI plus community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
1: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
3: En die kwam als een maloot, kwam hier de straat en hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier gemeten lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrashed.
1: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is een graad of 18. Morgen zonnig en droog. En 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

standing still. All of a sudden, in a wink of

stamp it till I don't.

Het is nu 11 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan. En die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraanse schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïense minister noemde dat gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het Homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte. De sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en het zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan. En door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden. En meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, ook omdat de VS was gestopt met aanvallen. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo woeden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.